Welkom na Garantie dans Zombie Sex Hour. Ik heb met een geile nummer van Funkadelic en Mr. George Clinton. One Nation under a groove and the jam. Vindt er een high killing joke voor je. We luisteren 80s.